0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. Inbeom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Forty Up Radio.
1: Music, no filter.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. Inbeom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Hometown Blues. She's a honky tonk woman.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf

0: Journalisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop.

0: in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen.

0: zei: het dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via het telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name door obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop, onder meer door de grote concurrentie van videogames. Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in

0: En overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale mediaprofielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van de Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland, met maxima tussen 32 en 39 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

You're right. This goddamn on the boots on me. 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Center Parcs heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza een beurs gegeven om in Utrecht te studeren. De studenten zijn inmiddels aangekomen. De universiteit stelt dat de beurzen eenmalig zijn en bedoeld om onderwijs toegankelijk te houden voor studenten die door de oorlog in Gaza hun studie niet kunnen voortzetten. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de 3 landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Perzische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In De Bilt steeg de temperatuur naar 32,8 graden en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio. 40

banketstaaf of de verlegen citroen. Geen schaterende asbak of het spatbord zonder vlees. Een jubelende naaldhak of gewoon een hoed van vlees.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Dat ging een beetje mis, maar dat hoort bij deze uitzending, jazeker. Wat een enorme volumeuitbraak was dat nou toch weer. Maar dat komt natuurlijk door Wim T. Schippers, alias Jacques Plafond. En hoe kennen we hem ook anders, allerlei types. Maar die is dus dood. Maar dat kan helemaal niet. Want hij is natuurlijk niet dood. Want zolang hij in onze geest is, leeft hij. Plafond, Wim Schippers. We gaan hem even herdenken met wat muziek die hij vaak draaide in zijn shows. Ronflonflon, 84, 91 natuurlijk. Van die typische Wim Schippers muziek, die bestaat namelijk wel. En we gaan eerst even terug naar 1 juni 1979. Hij had in het programma VPRO-programma De Suite. Dat was op vrijdagavond. Vanuit Amsterdam. Daar had hij een personage opgevoerd, Harco Wint. En Harco Wint die vertaalde hits die op dat moment in de hitparade stonden in het Engels. Met Pee Wee in de Specials deed hij dat. En hij had ook een hele familie bedacht. En ik was 14 toen ik dat hoorde. En ik vond het zo ongelooflijk grappig en leuk. 1 juni 1979.
2: Heb ik even niet opgelet? Is het alweer juni? Maar evengoed sta ik er toch maar weer gewoon bij de slager. De slager zult u zeggen, ja, de slager, laat mij uitpraten. Ik mag dan beroemd zijn en overal voor optredens worden gevraagd. Mijn moeder stuurt me nog steeds uit voor boodschappen doen. Dus sta ik, zeg en schrijf, 20 minuten te darren in het Vleespaleis. Pak hem ze weg, 23 te Castricum. Alwaar ik, nadat tientallen dikke dames vertrokken zijn met tassen vol lendenlappen, klapstukken, krabbetjes, hoofdkaas en balkenbrei. Voordat ik mijn fikse bestelling van 1,5 ons gekookte worst kan plaatsen. Enfin, die maffe filiaalchef die raapt een eindje worst van de grond. En jaagt dat door die vlijmscherpe snijmachine. Weet je wel, zo'n rode berkel. Met zo'n suizend zilveren langspeelplaat. Die je plakjes afsnijdt. Van het in een soort ijzeren kaken vastgeklemde arme eindje worst. Waar al het leven al uitgeweken is. Dan was het betrokken eindje worst. In mijn geval zo klein dat de filiaalchef, de heer Evert van der Spek. Ja, zo heet de man alleen maar, maar dat doet er verder niet toe. Ik bedoel, ik weet ook alleen maar dat hij van der Spek heet. Omdat ik dus de tegenwoordigheid vergeest had om een zieke auto te bellen. Weet je wel, godverdorie, die maffe dikke dames. Die bestellen zulke lappen bloederig vlees. Lekkende levers. Opengehakte kalfsborsten. Afgehakte varkenspoten. Uitgerukte koeientongen. Niets is hen te veel. Ze staan doodleuk. Naast hun aan ijzeren haken opgehangen. Overlangs door midden gezaagde varkens. Te klagen. Over een geschaafde knie van hun raszuivere poedel Minou te zeuren. Dit keer werd hun gesprek over hoe schandelijk het was dat het buurjongetje de kat van de buren aan de staart trok. Dat gesprek daarover werd afgebroken door de vraag aan de slager om een flinke ossenstaart voor de soep. Maar goed, die slager snijdt zijn duim af en vraagt mij doodleuk, mag het een onsje meer zijn? Kortom, geen beleg zonder brood. En daarom Herman Brood zoals hij zou moeten klinken voor ons. Omdat de Amerikanen tot dusver nog niet naar hem hebben willen luisteren. Harco Wint, dat ben ik dus. Met Pee Wee en de Specials. Met Ik zal nooit handig zijn.

Ja, oké. Okay. Dat was hem dus echt Herman Brood. Never be clever. En Harco Wint, dus alias Wim Schippers, die deed in die suite van alles. Hij deed Sommige meisjes willen, sommige meisjes niet. Hè, van Racy, Some Girls. En hij deed Ik kan dansen met je schatje. Als je denkt dat is grappig, weet je moeder wel, je bent uit. Dat is Dasha Madano. Abba, Surf City, Here We Come. Nou ja, gewoon al die leuke nummers. Een aantal van die dingen zijn ook te vinden op schatkamer.beeldengeluid.nl.

0: Ja, nee. Het was natuurlijk een enorme carrière die hij had vanaf het 62. Het begon uit met de manifestatie aan het strand van Petten. Dat hij een flesje gazeuze in de Noordzee ledigde, waar cameraploegen op afkwam. Enfin, alles is afgelopen dagen al in de krant uitgebreid, uitgemeten.
1: Een lamp overigens.
2: Dit nummer wat u zojuist hoorde zou oorspronkelijk gezongen worden door de held van Jolanda, Rick Rollinga. Toen hij daar even wel aan begon, heb ik meteen de studio uitgegooid. Niet wetende dat hij even later dit zou zingen.

0: Van jou?
1: Ja. Oké, Rick Rollinga. Ik droom. Nou ja, types als Fred Haché en Chef Van Hoekel en Barendse Vet, die zijn natuurlijk al vaak bij mij in de show te gast. Laatst was Yves Blokker, Barendse Vet, die was ook dood. 95 nog geworden, zeg. Pollen, zei, liep niet in 7 sloten tegelijk, maar toch liep hij wel in de... dat is zo'n leuk fragmentje. Dat hij dan hoor je hem in een sloot vallen, ziet hem in een sloot vallen. En dan zegt hij, Pons, dat is nou al de 7e sloot waar ik vandaag in val.

Ja, Jean Ferrat. Le nuit et le brouillard. Leuke, prachtige muziek. Mooie tekst ook voor als je Frans kent. Natuurlijk. Is dit? Oh ja.

0: Ja, Getaway. Dirty Fame en de Blue Flames. Getaway. Nou is het natuurlijk niet zo dat ik Wim Schippers of Jacques Plafond op de een of andere wijze zou willen imiteren of parodiëren. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want dat is niet mogelijk. Behalve dat iemand wel een invloed heeft gehad.
1: You to me.
0: Op.
1: Sweet as roses.
0: Ja, precies. Radio.

dit is eigenlijk meer een Jaap Knastehuis nummer. Hè? Jaap Knastehuis was natuurlijk de filmrecensent. En dan... bij Ron Flon, die altijd scheten liet en in zijn pak van krantenpapier altijd aan zat. Maar die had dat toch wel op jonge meisjes. Wel over.

0: Waha. Well, you know what I mean. Well, you can't get over a thing like that. Boys are natural twisters. You know what I mean. So I said to him, Mary, like, I said, listen here, I said, what do you think you're doing? But he went on.
1: Ja, de Fun and Girls. You know what I mean. Nou, eigenlijk was die Schippers op de radio. Dus dat liep van 84 tot 91. Dat ronflon met Jacques Plafond. Het was eigenlijk een soort dik voor elkaar. Maar dan net iets meer, misschien intellectueler. En die uitstraling had hij natuurlijk ook wel. Philip Glass draaide hij natuurlijk ook wel eens. En dat soort mensen allemaal. Dus dat zat er eigenlijk allemaal wel in. Maar dat is natuurlijk maar een klein gedeelte van zijn werk. Want al die televisieseries natuurlijk, dat was overigens ook na 91 natuurlijk wel eigenlijk gedaan. En toen is hij ook veel meer op de beeldende kunst gegaan. En Going to the Dogs, die toneelstukken. Hij had ook een toneelstuk dat heette Evengoed nog een hele zit. En in Evengoed nog een hele zit, daar kwamen zinnen in voor als van ja, maar dit soort dialogen, die hoor je dus nooit

De Small Faces. Ja, ongelooflijk. De Small Faces. Ja, je weet van Lazy Sunday Afternoon. Got no time to worry. Close your eyes and drift away. Maar die waren dit dus ook. What you gonna do about it? Maar het verhalen, man, die er nu allemaal toch weer boven komen. Die ik mezelf herinner ook weer van dat hij audities hield voor de Fred Haché Show. En had hij drollen gemaakt van ontbijt, koek en water. Daar kon je heel goed drollen mee maken. En degene die het beste in een drol kon trappen, die was dan geslaagd voor de auditie. Ja.

0: Eddie Cochran. Ja, Eddie Cochran, Little Angel.
1: Merk er wat van, merk er wat van. Als je ontevreden bent, nou doe daar dan wat aan. Merk er wat van, merk er wat van. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan.
2: Ik doe mee.

Ja. Ik zeg veel plezier met Ema's. En tot volgende week. Dus...

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Van kust tot kust, Jan Emaus.
3: This record has been skillfully crafted by British comedians using ancient, well-worn classical hand-tooled jokes. It has been specially designed to sit at the back of your record collection amongst the old Frank Sinatra albums, to be brought out and split up when you get divorced. Any complaints about the humorous quality of this album should be addressed to British Airways, Ingram's Drive, Redditch.
4: The world today seems absolutely crackers, with nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing, and it's senseless, and that's why

Finland, Monty Python. Een hele kleine stap is het naar de Bonzo Dog Band. Suspicion, gezongen door Vivian Stansel.

0: Dit kan alleen maar in Engeland gemaakt worden. Dit was Shirt van de Bonzo Dog Band en daarvoor het nodige van Monty Python. Zullen we maar in Engeland blijven?
1: Ja, hè? Spooky Tooth, Evil Woman.

zo. Duidelijk zo. Evil woman. Zo slecht was ze. Spooky Tooth was dat. Het waren zware jongens, hoor. Oh, zal ik hem maar even stopzetten? Dat is een cd. Dat waren zware jongens, wilde ik zeggen. Ze waaierden uit vanuit Spooky Tooth naar toonaangevende bands. Bijvoorbeeld naar Humble Pie en dergelijke. Zelf waren ze eigenlijk maar matig succesvol. Ze hadden één succes. Het was That Was Only Yesterday. En een hele rare versie van I Am The Walrus. Typisch zo'n nummer waar je vanaf moet blijven. Maar dat konden ze niet laten bij Spooky Tooth. Goed. Ik hou van bands die een beetje in opkomst zijn. Zich proberen te ontwikkelen. Hun definitieve geluid nog niet hebben gevonden. Vandaar dat ik First Movement laat horen van ILO. Van hun allereerste album.

Het was eigenlijk een idee van Roy Wood, die in The Move zat, daar een beetje de baas van was, samen met Jeff Lynne, onder meer. En zij bedachten, we gaan klassieke muziek en popmuziek vermengen. Een beetje in navolging van The Nice, die dat ook deed. En zo geschiedde, alleen die ongedurige Roy Wood, die hield het na één album al voor gezien. In dit First Movement speelt hij een hoofdrol, want Roy Wood is een multi-instrumentalist. Die speelt alles wat snaren heeft, of je er nou moet strijken, tokkelen of wat dan ook. Maar hij had wel heel erg goed geluisterd naar Classical Jazz. Dat kan ik nooit uit mijn hoofd krijgen als ik naar First Movement zit te luisteren. Luister maar.

ook niet mis, hè. Classical Gas. Ik vind het best lekker om naar te luisteren. Om het plagiaat nog erger te maken. Nou, plagiaat. Laten we zeggen, de inspiratie. nog meer uit te vergroten. Die nummers die duren exact even lang. Precies 3 minuten. Ja, meneer Wood. Het is maar wat. 40 Radio. Music, no filter. We gaan weer verder met dat debuutalbum van ILO. Even kijken, wat zou ik doen? Mr. Radio, is dat een goed idee?

Toen zaten ze er nog allebei in, Roy Wood en Jeff Lynne. Dit is typisch een Jeff Lynne nummer. Die nog niet helemaal doorheeft hoe je commercieel moet klinken. Daar zat Roy Wood ook een beetje achter. Die had er ook lak aan. Die wilde wel eens wat anders dan die lekkere popdeuntjes van de Move maken. Nelly Takes Her Bow was dit. Nou, Roy Wood die dacht, zoek het maar uit. Ik ga een andere band beginnen. Die had er geen zin meer in. En Jeff Lynne ging verder en maakte een album, ELO 2. Hoe origineel, hoe kom je erop? Op dat album kon hij wat meer zijn eigen gang gaan.

Dat was Old England Town van Earlo, van het album Earlo 2. Waarin Jeff Lynne definitief de baas werd van het stel.

Dat was Mama van ELO. Nou, zijn we bijna aan het eind van een wat merkwaardig uur. Beetje anders dan je wellicht gewend bent. Dat is het leuke van 40 Ups. En nu en dan kan je gewoon een keer dingen doen waarvan je denkt... Meid geilen, doe het gewoon. Nou, dit was een heel Brits uur, dus we sluiten ook Brits af met Fairport Convention en Sacrifice. Dank voor je aandacht, tot volgende week.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Fleetwood and the Macs, zo zeiden wij thuis dat ze heten. Fleetwood Mac, gewoon voor u natuurlijk. Dit is de tweede uitzending van Hits uit de jaren 70. Waarom? Omdat ik er een boel tegenkwam. Ze lagen op een stapeltje en toen dacht ik van, waarom niet deel ik dat met mensen die hier naar luisteren? Van in de jaren 70, dat is 50 jaar geleden. Ja, dat klopt dat dat 50 jaar geleden is. Maar toen maakten we deze muziek. Ik heb het een beetje gemixt, het is van alles wat.

Iedereen kende het. Overal, Australië, Azië, Europa. Hot chocolate. You sexy thing. Grappig. Om te draaien. Jaren 70 muziek. Wat vonden we toen mooi. Er was een band die optrad met soms 9, soms 11 mensen. Chicago Transit Authority heette ze. Zwijmelen.

ook Listen to the Music. Dit mocht er ook wezen. Long Train Running. Amerikaanse band, de Doobie Brothers. Wat ze uitbrachten, dat was meteen goud waard. Gary Rafferty, zegt die naam nu nog wat? Hartstikke leuk nummer, Baker Street.

Ook dit was een hit, hoor. Dan had hij er wel wat van. Barry White. Can't get enough of your love, baby. We gaan naar Engeland. Naar Engeland. Waarom gaan we naar Engeland? We gaan naar Engeland omdat daar de Hollies woonden. En de Hollies die hadden eens in de zoveel tijd hadden ze iets prachtigs.

Dollies. Het nummer heette Long Cool Woman en daar zat tussen haakjes achter In a Black Dress. Mooi zo. The Spinners en Dionne Warwick.

grondstemmen van de Spinners. Met heel mooi. Grootste zangeres. Jaren 70, dus 50 jaar geleden, was dit de muziek die hip was, die in de hitlijsten stond, waar we op dansten, waar we van alles op deden. Ik vond het leuk om ze bij elkaar te hebben. En dan soms kom je iets tegen en denk je, oh ja, Joe Walsh, die was getikt.

bij de Eagles. Life's been good. En dan hebben we dat allemaal niet als we terugdenken aan de jaren 70. Yes, sir. Ik luisterde vaak naar deze Ier. Waarschijnlijk u ook wel.

Van Morrison. Moondance, een van zijn hele sterke nummers. Eens even denken. Waar zullen we heen gaan? Welke kant van het spectrum kiezen we nu? Dit. Bad Company. Met een kreet die we allemaal kennen. Feel Like Making.

zanger maakt duidelijk wat hij wil. Bad Company. Al 50 jaar geleden. Feel Like Making Love. Stap ik over op een andere Amerikaanse band. Een beetje hardere muziek. Die hadden natuurlijk dezelfde problemen van opspelende, je weet wel, gevoelens. Maar er zat één probleem aan. De ik-figuur hier is verliefd op een vrouw. En dat is nou precies de vriendin van zijn beste vriend.

Zij gaan naar de parkeerplaats. En we maken ruimte voor James Taylor. Dat was een man die of alleen met een gitaar op een podium ging zitten, of hij had een orkestje bij zich of zo. Maar een grote singer-songwriter. James Taylor en een lied dat de hele generatie van de jaren 70 kon meespelen.

0: James Taylor, de man van Fire and Rain. 2 weken achter elkaar, muziek uit de jaren 70. Waarom? Gewoon omdat ik terug verlangde naar die klanken van toen. En nou, die heb je dan of op LP staan. Voor degenen die dat niet meer weten, dat is een zwarte plaat over het algemeen, waar je een naald moet opzetten. En dan heb je een turntable, een platenspeler heet dat. Je kon het ook op CD doen. Tegenwoordig gaat het allemaal anders. Het is een tijd van Fire and Rain geweest. Maar er was ook dat gevoel van Feel Like Making Love to You, wat je in de jaren 70 moeiteloos kon verklaren aan iedereen die in je omgeving zat. Maar misschien dat het ook wel goed is om even te luisteren naar Graham Nash. Die heeft het over Better Days. Waren de jaren 70 goed of heel erg goed? Of viel het tegen? Moest je je vormen? Studeerde je af? Haalde je het eerste team niet? Graham Nash. Leuk dat u luisterde.
1: When your love has moved away, you must face yourself and you must say,

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten en spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12:00 en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2:00 afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden en in de steden blijft het tropisch. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: you.
1: Nathan East.
2: This is 40 Up Radio.
3: Listen to the music.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de Straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten en spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: each one, trying not to be a child.
1: 40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio. The sky and